ellende verbladert. Mijn boek stressen mee. Mijn liefde haar waait.